Ja, zoals net aangekondigd gaan we het hebben over wat vandaag eigenlijk is. Ik heb het net voor jullie nagekeken en volgens de Indiaanse astrologen is het vandaag in Nederland in... Ja, bij ons dus 9 augustus op deze dag is het Tulsidas Jayanti. En in India is het over 7 uren. Dus morgen eigenlijk dan is het daar Tulsidas Jayanti. Dus je kan het eigenlijk, ja, je kan er al vandaag bij stilstaan. Tulsidas, ja, wie was hij? Ik denk dat de meesten hem wel zullen kennen of zijn naam wel herkennen. Maar Sri Tulsidas Goswami Tulsidas, dat was of is de auteur van de Ramcharitmanas. En dat is eigenlijk de Hindi-vertaling van de Ramayan. En de Ramayan die was vooral in het Sanskriet bekend in India. En dat was daarmee niet echt toegankelijk voor mensen, ja, het gewone volk die Hindi of bepaalde dialecten uit het Hindi wel kon lezen. En de verhalen van Sri Ram, die zijn natuurlijk heel belangrijk binnen het Hindoeïsme. En door het vertalen of het werk te maken in Hindi heeft Goswami Tulsidas het eigenlijk heel... heel toegankelijk gemaakt en daarmee heel veel mensen kennis laten maken met de Ramayan en de verhalen van Sri Ram. Dat heeft Tulsidas gedaan en dat is natuurlijk een hele mooie daad van hem. Een dichter, een schrijver uit de 16e eeuw. En hij is dus vandaag geboren en dan een heleboel honderden jaren terug. De Ramayana is nu nog steeds populair en nog toegankelijker. Ik hoor van veel mensen dat ze een aantal series volgen op allerlei Indiase kanalen die je heel makkelijk kan ontvangen in Nederland via allerlei Android boxes en via abonnementen. En daarin wordt nog duidelijker dan ooit de Ramayana, het verhaal van de Ramayana en het verhaal van Sri Ram uitgelegd. En dat is natuurlijk heel mooi. Er zijn ook tegenwoordig vertalingen verkrijgbaar in het Nederlands. Ik had bij Milan had ik nog aanbiedingen gezien. En de verkoper die zei dat het een goede vertaling is. En dat geloof ik. Maar natuurlijk als je het in het Hindi wil lezen. En dan kan het gewoon mensen die Hindi les hebben gehad. Of die Hindi kunnen lezen. Die kunnen dan gewoon het werk van Goswami Tulsidas zelf lezen. En volgens velen is dat echt een heel goed werk. En maak je daarmee echt kennis van wijze lessen uit het Hindoeïsme. En het verhaal van Sri Ram. In Nederland wordt er op verschillende manieren stilgestaan en wordt het verhaal verteld. Niet iedereen gaat een Ramayana pakken en lezen. Maar je hebt ook zangers die ervoor zorgen dat de gedachte van Sri Ram blijft leven. En in één zo'n toegankelijke muziekstroming waarin dat gebeurt, dat is natuurlijk Baitak Gana. En ik ga 2 nummers voor die draaien. Eén van een oudere legende, Ramdeo Chaitu. En één van een vrij nieuwe, jonge groep, Baitak For You. Die ook een cd hebben uitgebracht en daarop ook 1 nummer voor, of 2 nummers voor Sri Ram hebben gemaakt. Ik ga ook straks zo direct 1 nummer van hun draaien. Maar nu eerst Ramdeo Chaitu.

Shri Ram Dor Ramdeo Chaito gezongen. En dat is heel mooi over de naam Shri Ram. Die naam is zo krachtig en zo heilig. En ja, dat is Baitagana is iets wat iedereen bereikt, vooral in Surinaamse kringen, Surinaams-Hindoestaanse kringen. En ook in Bhojpuri, India. Daarmee wordt het ook populair. Maar om te begrijpen dat Sanskriet helemaal, dat was zo ontoegankelijk. En dan kwam het in zo'n populaire taal in het Hindi. En daarmee had Goswami Tulsi dat dus ook heel groot en bekend gemaakt en toegankelijk. En dat is natuurlijk heel krachtig. Ja, Ram. God speelt natuurlijk in alle fases van het leven een rol. En het komt overal in voor. En boeken worden niet door iedereen gelezen, maar ik denk dat de meesten wel Baitagana luisteren of kennen, en dan krijgen ze ook allerlei dingen mee. Ik ga nu één nummer draaien van de CD van Baitak For You, en die hebben een aantal nummers uitgebracht, maar ik ga eentje draaien voor jullie.

Bytek, nou, dit was een nummer van de groep Bytek for You. En de zanger, dat is Ann Saguni. En op Dol hoorden we Rewien. En ja, dit is één manier waarop mensen stilstaan bij Sri Ram en ook verhalen uit de Ramayana. In zang wordt het meegenomen. In ja, onze volkszang is toch echt wel bij de Ghana nog steeds. Want dit is een vrij nieuwe jongere groep. Er komen nieuwe bijen en oude groepen verdwijnen. Maar die leven nog via cd's en internet. Ja, we hebben dus ook via televisie, via internet toegang tot, ja, dus tot al die mooie toneelstukken of films ook over de Ramayana. En op die manier blijft het ook leven. En op die manier wordt ook deze dag wordt het ingevuld met meditatie, zang en toneel en films. En dat die grote offer, dat grote offer wat Goswami Tulsidas heeft gedaan, zoveel tijd besteed en zoveel aandacht en energie om die mooie, goede vertaling vanuit het Sanskriet naar Hindi te maken. Daar staan we vandaag bij stil en ook morgen in India.

Ja, en dat is maar goed ook dat het op allerlei manieren toch populair is en doorleeft en mensen ook trekt naar bijvoorbeeld mandiers of mensen die zoeken naar informatie. Want we zien, of ik zie ook steeds minder mensen, vooral de nieuwe generatie millennials, mensen die rond het jaar 2000 geboren zijn, die hebben ja toch, die kijken toch anders naar boeken. En bijvoorbeeld de Ramayan stand, als je kijkt bij Milan, je hebt daar ook jongeren die gewoon met vlees en bisayn, die hebben ze gekocht ergens, dan willen ze binnenlopen en die boeken aanraken. En dat kan niet. En die eigenaar probeerde dat uit te leggen op een manier wat hun dan begrijpen. Van ja, doe dat niet, want dan krijg je vette vlekken op de boeken. Maar dat respect wat ja, vroeger, misschien 20 jaar geleden nog bestond, dat die boeken als heilig werden gezien. De Ramayana, Ramcharitmanas, ja, dat is wel een beetje weg. Maar gelukkig komt het wel via internet, films, series en zang. En natuurlijk ook mandiers en mensen die het uitleggen, komt het ook in de leven van die millennials, die jonge generatie, terecht. We gaan nu richting de boodschappen en in het volgende uur hebben we een aantal nieuwe nummers voor jullie klaarstaan en natuurlijk ook de beste nummers, want dan beginnen we met de top 10 van deze week.

0: We gaan nu naar de boodschappen. Ik ben zo bij jullie terug.
1: Alle nieuwe klanten de mogelijkheid op 1, 2 of 3 maanden gratis reclame. Prijs vanaf €200 per maand, exclusief BTW. Bel gelijk voor een afspraak 070 365 2247 of 06 523 45025.
2: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio.
1: Heeft u direct geld nodig? Bezoek.

हिमेश रेशमिया की आवाज़ में सुनने की झलक दिखला जा। हाँ कहाँ हो भैया, झलक दिखला जा। We kunnen de wereld om ons heen niet veranderen. Dat is logisch. Maar wat we wel kunnen veranderen is hoe wij kijken naar de wereld om ons heen. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi inzicht. Als je leert anders te kijken, verandert de wereld om je heen. Alles begint met een gedachte. Het allerbeste wat je kunt voor de wereld is het best maken. Is het beste maken van jezelf.

सुनिधि चौहान, अभिजीत सावत ने ये सुंदर सा गीत हमके सुनाए कि मर जावा मित जावा। Het leven is als een dans, met vallen en opstaan vind je uiteindelijk de balans. Dans dan op de melodie van het leven en geniet zolang, en geniet zolang je het wordt gegeven.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 3247 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

Wij allemaal hebben de plicht om gelukkig te zijn, maar we hebben ook de plicht om anderen niet ongelukkig te maken. Kiasam Jee.

Heb nooit spijt van dat je iemand ooit hebt leren kennen. Heb geen spijt van dat je iemand ooit hebt leren kennen. Want de goede mensen die in jouw leven zijn, geven je geluk. En de minder goede mensen geven jou ervaringen. En de slechte mensen geven jou een les. En de beste mensen, ja, die zijn er ook. De beste mensen geven jou

0: आया सावन झूम के फिल्म का नाम है, टाइटल सॉन्ग जो निकाला गया है आया सावन झूम के निखते निखने से इस तक की फिल्म है। रफी लाता जी की आवाज़ में यह सुने आया सावन झूम के, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. De minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Fahom Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahom Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
1: En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2222.

film Wacht, zei Nicalaga. Ja, je zonder ze kiet 1975. Nee, 1965 met Picture Eyes. Ja, een film Wacht.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
7: मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बार फिर हम यहाँ से आपको बहुत प्यार के साथ स्वागत कहती हूँ।

Als iemand afstand nodig heeft, geef die dan alsjeblieft. Iedereen hier heeft het recht om gelukkig te zijn, zoals u en ik. Goed zijn is goed, maar goed zijn voor de verkeerde mensen, dat niet. No. En dat ervaar je ook wel, wie met u meent en wie niet. Dan kunt u zelf onderscheid maken. Maar dat zegt men, goed zijn is goed, maar goed zijn voor de verkeerde mensen, dat niet. Ze zullen al je energie wegzuigen en je nooit het respect geven dat je verdient. Ze kennen geen grenzen. Je moet grenzen stellen aan hoeveel je geeft en aan wie. Het is helemaal aan u. Anderen zijn belangrijk, maar jij ook. Anderen zijn belangrijk, maar jij ook, want als je er niet bent... Zorg goed voor uzelf. Jouw vrede en welzijn zijn ook belangrijk. Dat moet ook gerespecteerd worden. Als iemand u niet respecteert, wil niet zeggen dat u niet respectvol bent. Denk over na. Goed na.

hebben van een vriend is een geschenk. Het hebben van een vriend is een geschenk. Een vriend houden is een deugd. Vriend zijn is een eer. Vriend zijn is een eer.

Wees lief voor elkaar en blijf vooral positief met een blijde glimlach op je gezicht, met een goed humeur en geniet van elk moment.

तेरे याद हम सफर सुबह और शाम, इसलिए तो मैं वापस आ गई हूँ आपकी सेवा करने के लिए। आपका सफर हम मुझे भी चाहिए, आपका साथ चाहिए। Wees dankbaar voor de kleine vreugdes in het leven die we vaak over het hoofd zien. Die u vaak over het hoofd zien en over het algemeen die wij vaak over het hoofd zien. Haha, तो मैं देख रही हूँ आप अपना हाथ सिर पर रखकर और सोचते होंगी कि क्या है वो फ्रूटस। छोटे छोटे मौके जो हमको मिलते हैं, हम उसे बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। Wees dankbaar voor de kleine vreugdes in het leven die je vaak over het hoofd ziet. De kleine vreugdes, het begint gewoon als u 's morgens uzelf kunt uitrekken. Dat wil zeggen dat u wakker bent. Dat u van het leven kunt genieten, dat u nog een kans hebt om wat beters te kunnen doen. Het leven zou ellendig zijn zonder deze kleine vreugdes en zegeningen. Laat ze je een goed gevoel geven over je leven. Laat ze bijdragen aan hoop. Laat ze je doen geloven dat je inderdaad veel geluk en beloningen waard bent. En dat bent u ook. Degene die vastberaden is, is degene die de beslissingen over zijn eigen leven neemt.

में हमको पुकार कर रहे कि सुन ले तू दिल की सदा, आप क्यों नहीं सुन रहे, जरूर से सुनो। वक्त निकाल कर और दिल की सजा तो सुनो। दवार है इस दैट यू नीड टू वेट वट एर मॉर्गन गैट गेबेरन, लेट स्टैन मॉर्गन। मॉर्गन इज नोग वेल वेल वेल नोग हेल वेर। We weten nog niet eens wat er om een ogenblik kan gebeuren. Elk moment, elk seconde is kostbaar. De waarheid is dat we niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Het leven is een waanzinnige reis en niets is gegarandeerd. आप मेरे से सहमत है? एक बार फिर, het leven is een waanzinnige reis en niets is gegarandeerd. Het leven is veel beter als je in het huidige moment leeft. Dus nu. Hier en nu leven waar u zich nu bevindt. Het leven is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het is ook werkelijk, soms is het wel moeilijk, maar daarentegen is niet onmogelijk. Als je iets wilt doden, dood dan de negativiteit in je. Geniet op elk moment van je leven, ook op deze dag. Mogen de lieve Heer ons rijkelijk zegenen met een dag, met een moment, met een nacht vol geluk, dankbaarheid, wijsheid, gezondheid. Gezondheid in harmonie. Laten we lief zijn voor elkaar en vooral positief. Met een blijde glimlach. Yes, ja, precies die. Met een blijde glimlach op je gezicht. Met een blijde glimlach op je gezicht. En natuurlijk ook wel met een goed humeur.

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde menscolumniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 25 mei 2026, tweede Pinksterdag. Hier is het nieuwsoverzicht. Vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid FVS. Het bericht komt eraan. Kijk, waarom doet dit niet? Oh. Vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid FVS. De Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, beschikt niet over volledige data om aan te geven hoeveel woningzoekenden inmiddels een woning hebben gekregen. Volgens waarnemend directeur Adilio Vrede is het bijhouden van de gegevens jarenlang problematisch geweest. Het is moeilijk om aan de data te komen over het aantal personen dat al in aanmerking is gekomen voor een woning. De SVS kan niet aangeven hoeveel procent van de woningzoekenden al een woning hebben gehad. Dit omdat veelal de woningbouwprojecten gekoppeld worden aan werkgroepen, aldus Vrede. Volgens hem, Adilio Vrede, ontstaat er een probleem wanneer deze werkgroepen worden ontbonden. In veel gevallen zouden de gegevens vervolgens niet worden overgedragen aan de stichting. Vrede legt uit dat de stichting hierdoor geen volledig beeld heeft van hoeveel geregistreerde woningzoekenden uiteindelijk daadwerkelijk een woning hebben ontvangen. Wanneer de werkgroepen worden ontbonden, dan krijgt de stichting geen cijfers van bijvoorbeeld de 10.000 personen die bij hen geregistreerd zijn, hoeveel alle aanmerkingen zijn gekomen voor een woning. Dit is altijd een vacuüm geweest, zegt Vrede. Volgens de waarnemend directeur beschikt de SVS wel over een bestand, maar is dat volgens hem vervuild. We hebben een bestand, maar het is vervuild. En wanneer een deel van de mensen krijgt en een ander deel niet, kunnen we het niet uitdrukken in percentages. Vanuit het kabinet van Boutsen 1 werd gewerkt met een deel van het bestand en daarna werkte men vanuit werkgroepen, legt Vrede uit. Het bericht gaat verder. Volgens Vrede wil de stichting in de nieuwe situatie zelf woningbouwprojecten ontwikkelen en ook zelfstandig de data beheren en bijhouden. Hij stelt verder dat het gebrek aan informatieuitwisseling met name met andere instanties eveneens een groot probleem vormt. Wat zich ook afspeelt is dat men niet zo vrij is om informatie te geven en dat is ons probleem. Men gebruikt de SVS als algemeen registratiepunt, maar we krijgen geen informatie van andere autoriteiten. Aldus de waarnemend directeur van de SVS.

weg naar Mata moet veiligheid in Para verbeteren. De wegstrekking vanaf Sanderij naar het dorp Mata is officieel voorzien van straatverlichting. Volgens de regering en de energiebedrijven Suriname EBS moet het project bijdragen naar meer veiligheid en verdere ontwikkeling van het gebied. De gebruikname vond zaterdag plaats. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, die president Jennifer Simons vertegenwoordigde, zei tijdens de ceremonie dat de regering het gebied niet is vergeten. Bij een vergadering voor de verkiezing waren bijna alle inheemsen gekomen en hebben we gesproken met het inheemse volk van Para, waarbij een aantal dingen naar voren waren gekomen, waaronder dit project. Dit toont aan dat de regering Mata niet is vergeten, aldus Misikawa. De minister benadrukte daarnaast het belang van elektriciteit voor ontwikkeling. Volgens hem hebben wereldwijd nog honderden miljoenen mensen geen toegang tot stroom. Ongeveer 730 miljoen mensen wereldwijd hebben geen stroom. Nu zijn jullie niet meer in die groep. Er zijn nog plekken in Suriname waar dit nog het geval is. Maar met de weg waarop we gaan, denk ik dat we in 2030 mooi ver zullen zijn in Suriname, stelde Misikaba. EBS-algemeen directeur Leo Brunswijk gaf aan dat veiligheid een belangrijke reden vormde voor de uitvoering van het project. Als je daar rijdt en je krijgt bandenpech, durf je niet eens uit je auto te stappen, want je kan allerlei bezoeken krijgen. Je kan beroofd worden, maar je kan ook aangevallen worden door een tijger. Dus het is niet veilig op de weg, zei Brunswijk. Volgens de EBS-directeur maakt het project deel uit van een bredere visie om meerdere gebieden in Suriname van elektriciteit en verlichting te voorzien. Hij verwees daarbij naar de duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's, waarbij Suriname zich onder meer heeft gecommitteerd aan toegang tot schoon drinkwater en elektriciteit voor alle burgers uiterlijk in 2030. Brunswijk gaat verder aan dat gewerkt wordt aan een kredietlijn om 33 kV stroom naar Bijipoika te brengen. Ook zou een extra station in Pikinsaron moeten zorgen voor betere elektriciteitsvoorziening en verdere ontwikkeling van de gemeenschappen. Volgens hem moet de verbeterde stroomvoorziening het onder meer mogelijk maken om fabrieken te draaien en andere economische activiteiten te stimuleren. Districtcommissaris Patrick Kensenhuis van Para sprak eveneens zijn tevredenheid uit over het project. Hij bedankte de regering voor de uitvoering en sprak de hoop uit dat verder ontwikkelingsprojecten zullen volgen. Volgens de DC is dit project niet het eindpunt, maar het begin voor wat betreft verlichtingsprojecten in het district. Ook buurtbewoners Xavier Kuis reageerde positief op de ingebruikname van de straatverlichting. Het is een mooi project, super. We juichen deze dingen toe, aldus Kuis, die verwacht dat de verlichting zal bijdragen aan meer veiligheid in het gebied. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

vrijgesproken van verkrachting na zedenzaak. De 27-jarige Shivaro P. is door de kantonrechter vrijgesproken van verkrachting van zijn ex-vriendin, maar wel veroordeeld voor bedreiging. De verdachte kreeg een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De rechter gelastte tevens zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. De zaak zorgde volgens het dossier voor veel ongerief bij de ex-vriendin van de verdachte, met wie hij een kind heeft. Shivaro werd ervan verdacht zijn ex-partner onder bedreiging van een mes te hebben verkracht, gefilmd en afgeperst. Ook zou hij haar telefoon hebben weggenomen en haar met de dood hebben bedreigd. De aangifter verklaarde tijdens de zitting dat zij op 17 december 2025 aangifte deed bij de politie. Volgens haar had zij sinds 2020 een relatie met Shivaro en hebben zij samen een kind. De relatie zou volgens haar gekenmerkt zijn geweest door jaloezie, controle en agressief gedrag. Volgens haar verklaring is geleerd de situatie in december 2025 nadat zij besloot de relatie definitief te beëindigen. Shivaro zou zich daar niet bij hebben neergelegd en bleef volgens haar contact zoeken. De vrouw verklaarde dat de verdachte op de avond van 16 december onverwacht haar woning binnendrong terwijl ze thuis was met hun kind. Volgens haar bedreigde hij haar met een mes en dwong hij haar telefoon te ontgrendelen. Daarna zou hij de berichten hebben gecontroleerd en haar hebben beschuldigd van contact met andere mannen. Volgens de verklaring zou hij haar vervolgens onder bedreiging hebben gedwongen seksuele handelingen te verrichten. Ook zou hij delen van het incident met haar eigen telefoon hebben gefilmd. De aangifter verklaarde verder dat Shivaro haar zou hebben bedreigd met het openbaar te maken van de beelden indien zij naar de politie zou stappen. Ook zou hij hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden wanneer hij ooit zou worden aangehouden en later weer vrij zou komen. Ondanks de bedreigingen besloot de vrouw uiteindelijk toch aangifte te doen. In het onderzoek werd een mobiele telefoon aangetroffen die volledig gewist bleek te zijn voordat die onderzocht kon worden. Volgens de politie werd het toestel later bij een familielid van de verdachte aangetroffen. De verdachte ontkende echter dat hij de telefoon aan zijn neef had gegeven. Volgens hem bevond het toestel zich nog bij de aangifte. De vervolgingsambtenaar stelde daartegenover dat de vrouw had verklaard dat de telefoon was verpand. De officier van justitie achtte bedreiging en verkrachting bewezen en eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar onvoorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook werd gevangenneming van de verdachte vergevorderd. De kantonrechter kwam echter niet tot het wettig en overtuigd bewijs dat Shivaro zijn ex-vriendin had verkracht. Voor dat onderdeel werd hij vrijgesproken. Wel achter de rechter bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan bedreiging tegen het leven gericht. Hiervoor werd hij veroordeeld tot de gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ambassadeur Armaketo wil samenwerking OACPS versterken. Ambassadeur Marciano Armaketo van Suriname in België heeft op 20 mei 2026 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de staat, aan de secretaris-generaal van de Organization of African Caribbean and Pacific States, de OACPS, Moussa Saleh Batraki. Tijdens de ontmoeting stonden de verdere versterking van de samenwerking en de uitdagingen binnen de regio centraal. Terug gaat verder. De OACPS werd opgericht om landen uit de Afrikaanse, Caribische en Stille Zuidzee-regio's te verenigen en gezamenlijke belangen te behartigen. De organisatie richt zich onder meer op partnerschappen gebaseerd op gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect. Suriname is sinds 1975 lid van de organisatie en heeft via de OACPS verschillende samenwerkingsverbanden en financieringsprojecten kunnen realiseren. Deze projecten hebben onder meer betrekking op duurzame agrarische ontwikkeling, toerisme en transport. Tijdens het gesprek benadrukte ambassadeur Armaketo het belang van de organisatie voor Suriname en wees hij op de noodzaak om de samenwerking tussen de lidlanden verder te intensiveren. Volgens de ambassadeur kan de organisatie verder worden versterkt door zowel individuele als collectieve inspanningen van de lidstaten. Hierdoor zullen landen uit verschillende regio's hun politieke, economische en intellectuele middelen beter kunnen bundelen ten behoeve van hun bevolking. Ook werd gesproken over de prioriteiten en uitdagingen binnen de regio. Daarnaast gaf secretaris-generaal Batraki aan voornemens te zijn om in het laatste kwartaal van dit jaar een werkbezoek te brengen aan verschillende landen in het Caribisch gebied, dus ook Suriname. De secretaris-generaal sprak tijdens de ontmoeting zijn waardering uit voor de voortdurende inzet van Suriname bij het nastreven van de doelstellingen van de organisatie. Verder gaf hij aan dat het aantreden van ambassadeur Armaketo plaatsvindt op een belangrijk moment voor de verdere verdieping van de samenwerking tussen de lidstaten en hun strategische partners. Het bericht gaat verder, even kijken. Nee, tot zover dit bericht uit Suriname Herald.

hoofdzaak verdedigt handelen rond SPFB en gebruik staatsmiddelen. Voormalig minister van Financiën, Wilmer Hoefdraad, heeft in zijn schriftelijke verklaring aan de commissie van de Nationale Assemblee uitgebreid verweer gevoerd tegen de beschuldigingen rond het gebruik van staatsmiddelen. En de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Hoefdraad worden beleidsbeslissingen uit een periode van financiële crisis ten onrechte gecriminaliseerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat staatsgelden buiten de reguliere begrotings- en controlestructuren zouden zijn gebruikt via constructies bij de SPSB. Daarbij wordt gesproken over mogelijke fouten, misbruik van bevoegdheden en het omzeilen van toezicht. De procureur-generaal heeft een vordering ingediend bij het parlement om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De ex-minister die voortvluchtig is, was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door de advocaten Merwin Dubois en Milton Kastelen. Hoefdraad weerspreekt die beschuldigingen van het vervolgingsapparaat en stelt dat de financiële maatregelen destijds werden genomen binnen de context van een ernstige economische en liquiditeitscrisis waarmee de overheid werd geconfronteerd. Volgens hem, Hoefdraad, was sprake van uitzonderlijke omstandigheden waarbij de staat dringend middelen nodig had om essentiële verplichtingen te kunnen blijven nakomen. De voormalige minister benadrukt dat de besluiten niet op persoonlijke titel werden genomen, maar plaatsvonden binnen bestaande bestuurlijke en institutionele structuren. Volgens hem, Hoefdraad, waren verschillende staatsinstanties, financiële autoriteiten en beleidsorganen op de hoogte van de gehanteerde werkwijze. In zijn verklaring stelt Hoefdraad verder dat beleidskeuzes achteraf niet automatisch strafbare feiten vormen. Hij voert aan dat ministers tijdens de economische crisis soms moeilijke en onorthodoxe maatregelen moeten nemen om financiële stabiliteit te bewaren en de continuïteit van de overheid veilig te stellen. Daarnaast wijst Hoefdraad erop dat volgens hem onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen politieke beleidsverantwoordelijkheid en strafrechtelijke afsprakelijkheid. Hij betoogt dat financiële beleidsbeslissingen die binnen het regeringsverband zijn genomen nu selectief aan hem persoonlijk worden toegeschreven. Hoefdraad stelt verder dat de vervolging tegen hem onderdeel vormt van een bredere politieke en juridische campagne. Volgens hem wordt onvoldoende rekening gehouden met de economische omstandigheden van die periode en de internationale context waarin Suriname zich toen bevond. De commissie van de Nationale Assemblee moet uiteindelijk nog besluiten of de vordering van de procureur-generaal wordt toegewezen en verdere vervolging van Hoefdraad mogelijk wordt gemaakt. Eerder is Hoefdraad de zaak van de Centrale Bank van Suriname veroordeeld in de zaak. Het Hof van Justitie heeft in hoge beroep de straf van 12 jaar teruggebracht naar 10 jaar. Maar Hoefdraad, ben je vergeten dat je via de constructie van SPSB ook vriend, hoe heet hij, Deo Baburam Sandeuhira, een lening van, of een schenking van bijna 1 miljoen SRD heb gegeven. Ben je dat vergeten? Hij moest namelijk in opdracht van de Procuria veroordeelde en intussen op de vlucht overleden crimineel moordenaar deze Lano Boutersen een faculteit gaan beginnen aan de Universiteit van Suriname. Ik ben vergeten hoe het was, maar hij moest een faculteit beginnen. Zogenaamd om de slavernij te gaan herzien. Herziening van de geschiedenis van de slavernij. Daar heeft Deo Baburam, de broer van de vermoorde 20 tot 20 jaar veroordeelde mensen op de vlucht, voor omgekomen Desi Delano Boutersen, vermoorde John Baburam, de broer van Deo Baburam, is door Boutersen vermoord. En Deo Baburam verdedigt het, heeft hij zelf zo verdedigd dat hij een hele boek heeft geschreven dat Boutersen onschuldig is. Daarvoor heeft hij bijna 1 miljoen SRD gehad via de SPSB. Hoefdraad, daar heb jij voor gezorgd. En nooit en te nemen is daarvan verantwoording afgelegd. Want kort daarna viel het kabinet of verloor Boutersen zijn meerderheid en bij de verkiezingen kwam een andere regering. Nooit heeft Baburam, ik Romeo zeg dat, want hij heeft het bevestigd toen we in een discussie met hem waren via een radio hier in Nederland.
En toen beschuldigden we hem van 1 miljoen, zei hij nee, het is 900.000. Maar hij moest de faculteit opzetten. Wat de hele faculteit, laat aan de Universiteit van Suriname over nog. Waar moest jij een aparte faculteit gaan beginnen over restoration van slavernijverleden? Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

En het vorige bericht, ik, Romeo Hoos, heb dat gezegd. En ik kan het bevestigen, en ik heb het bevestigd. Er zijn bewijzen voor. Dus deel Babuna Mancharmikov het zegt, Mekka Charmikov het zegt. Deel Romeo Hoos daagt jou hierbij uit. Deel Baburam Sandeuhira. Dan komt er een ingezonden stuk van de hand van een Etire Petra. Een ingezonden stuk in Star News. Met als kop, even kijken hoe de kop luidt. De kop luidt. Ingezonden. Kop luidt. Het volk blijft in de wurggreep van populisme en patronage. Binnen de komende 50 jaar zal er geen fundamentele wijziging of verbetering komen in de politiek-bestuurlijke prestaties van de Surinaamse overheid. Dit is eenvoudig te verklaren. Populisme, favoritisme en patronage bepalen wie in het zadel komt en als gevolg daarvan wordt ook de personele invulling bij cruciale instituten daarop gebaseerd. Alle andere theorieën daaromheen kunnen worden gekwalificeerd als lippendienst, bedoeld om de samenleving met een kluitje het riet in te sturen. Benoemingen in belangrijke functies vinden zelden plaats op basis van een duidelijke profielschets. Politieke loyaliteit is doorslaggevend. Ga de straat op en vraag een willekeurige persoon of hij tijdens de algemene vrijverkiezingen van 2025 heeft gestemd. Vraag vervolgens op basis waarvan hij of zij haar of zijn keuze heeft gemaakt. Nog specifieker, vraag wat de partij waarop hij of zij heeft gestemd in haar verkiezingsprogramma zegt over onderwijs, belastinghervorming, werkgelegenheid, productie, volksgezondheid, duurzaam milieubeheer, buitenlands beleid, rechtsbescherming, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, jongerenbeleid en sociaal beleid. Gegarandeerd zal daarop nauwelijks een afdoend antwoord volgen. Door de jaren heen is gebleken dat Surinamers niet zakelijk en rationeel geïnformeerd omgaan met de inrichting van het politiek-bestuurlijke kader en de ontwikkelingsrichting van Suriname. De keuze om op een bepaalde partij te stemmen wordt vaak gebaseerd op emotionele gronden. Zelfs academici die beter zouden moeten weten laten zich meeslepen door het charisma van politieke leiders in plaats van te kijken naar de daadwerkelijke leiderschapskwaliteiten. In de afgelopen 50 jaar hebben wij steeds hetzelfde patroon gezien en dat zal zich waarschijnlijk ook in de komende 50 jaar voortzetten. Er verschijnen voortdurend nieuwe gezichten op het politiek toneel, maar de politieke cultuur blijft onveranderd. Mensen worden gemanipuleerd en bewust in een afhankelijke positie gehouden. Dit is een venijnige politieke strategie om machtsposities moeiteloos te consolideren. Politici van zowel links als rechts doen hieraan mee. Waar de vorige regering ernstig tekortschiet in degelijk sociaal beleid, mist de huidige regering volgens velen de precisie en zuiverheid om daadwerkelijk het verschil te maken. Onder de vorige regering werd vanuit het kabinet van de president het beleid van ministers strak gestuurd en gecontroleerd. Op bepaalde ministeries werden zelfs presidentiële commissies benoemd om extra invloed uit te oefenen. Dit fenomeen werd in 2010 geïntroduceerd door toenmalige president Desi Bouterse. Gelukkig dat deze ingezonde stukschrijver zegt, ze werden in 2010, de presidentiële commissie werden in 2010 door de tot 20 jaar veroordeelde en middels op de vlucht overleden criminele dienstlanden boodschap. Anno Santokki Chari. Santokki heeft het wel voortgezet. Kwalijk, Santokki heeft voortgezet. Maar ze werden ingesteld door Bouterse. Aanvankelijk liep dit een effectief politiek instrument. Bij de daaropvolgende verkiezingen in 2015 behaalde de partij van de toenmalige president een grote overwinning en had hij bepaalde politieke partijen niet meer nodig voor de vorming van de regeringscoalitie. In 2020 verloor diezelfde partij echter fors en belandde zij rechtstreeks in de oppositiebanken. Uitgaande van de huidige modus operandi vanuit het kabinet van de president begrijpt mij het gevoel dat de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. De samenleving is moe van politieke steekspelletjes en verlangt eindelijk echte ontwikkeling. Vanuit verschillende politieke platforms wordt in verband met de offshore ontwikkelingen luidkeels verkondigd dat in 2028 de oliedollars rijkelijk zullen vloeien. Maar als samenleving hoeven wij niet te wachten tot 2028. Suriname ontvangt nu al aanzienlijke inkomsten via Staatsolie, Newmont, CGN Roosevelt en andere
exportgerichte bedrijven. Op jaarbasis beschikt Suriname momenteel over een bruto nationaal inkomen van ruim 4,7 miljard Amerikaanse dollar. Je arkiboom. Op jaarbasis beschikt Suriname momenteel over een bruto nationaal inkomen van ruim 4,7 miljard Amerikaanse dollars. Aan de Surinaamse dollars, maar Amerikaanse dollars. Met een bevolking van ongeveer 600.000 inwoners zou het redelijk moeten zijn om het hoofd boven water te houden. De vraag is echter, waar gaan al die middelen naartoe? Waarom is er telkens geen geld om landsdienaren, verpleegkundigen en politieagenten beter te belonen? Waarom ontbreken middelen voor infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen? Het draait uiteindelijk om prioriteitstelling. Wie bepaalt waar de middelen naartoe gaan? Precies daar ligt volgens velen het probleem. Als deze situatie voortduurt, bestaat de kans dat we in 2028 opnieuw te horen krijgen dat de eerste gemaakte kosten moeten worden terugverdiend voordat de bevolking daadwerkelijk van de petrodollars kan profiteren. Het is daarom niet overbodig om erop te wijzen dat tijdig beleidsmaatregelen getroffen moeten worden, zodat Suriname niet terechtkomt in een situatie zoals momenteel zichtbaar is in buurland Guyana. Daar zijn de kosten van levensonderhoud juist fors gestegen sinds de enorme inkomsten uit de oliesector. Het is toch bezig, hè? In Guyana ligt de nadruk sterk op grote infrastructurele projecten zoals wegen, bruggen, havens, hotels en andere bouwkundige ontwikkelingen. Er ontbreekt echter een evenwichtige balans tussen macro-investeringen enerzijds en koopkrachtversterking en verhoging van de verdienstcapaciteit van de lagere inkomensgroepen anderzijds. Juist deze groep vormt de ruggengraat

en weer zo aanstelling. Bewoners Houttuin tekenen wel protest aan tegen geplande opslag radioactief materiaal. Bewoners van Houttuin en omliggende gebieden in Wanica hebben formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen op te zetten in hun woonomgeving. In twee uitgebreide brieven aan de districtcommissarissen van Wanica Zuidoost en de Nationale Milieuautoriteit, NMA, uiten zij ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen voor milieu, volksgezondheid en veiligheid. De bewoners, verenigd in de trekkersgroep van Suriname River Eco and Water Resort, stellen dat de geplande faciliteit boven de zanderij aquifer zou komen te liggen, een van de belangrijkste zoetwaterreserves van Suriname. Volgens hun maken de poreuze zandgronden hoge grondwaterstanden en het risico op overstromingen het gebied ongeschikt voor de opslag van radioactieve stoffen. In het bezwaarschrift wordt gewezen op de opslag van radioactieve isotopen zoals americium 241 en cesium 137. Volgens de bewoners kunnen lekkages, bodemverzakking, transportongevallen of overstromingen leiden tot langdurige vervuiling van grondwater, landbouwgronden en woongebieden. De bewoners verwijten de NMA en de betrokken consultants bovendien van gebrek aan transparantie in het milieumanagement en monitoringplan en MMMP voor het project. Volgens hen ontbreken cruciale gegevens zoals informatie over radioactieve activiteitenniveaus, stralingscontouren, grondwatermodellen en scenario's voor calamiteiten. Ook wordt in de brieven vraagtekens geplaatst bij de deskundigheid en onafhankelijkheid van consultancybureau TDS Consulting dat betrokken is bij de milieubeoordeling van het project. De bewoners stellen dat de consultants tijdens informatiesessies zouden hebben aangegeven geen gespecialiseerde expertise te hebben op het gebied van nucleaire techniek, radio-ecologie en stralingsveiligheid. Daarnaast wordt aangevoerd dat Suriname momenteel onvoldoende voorbereid zou zijn op radiologische noodsituaties. Volgens de bewoners ontbreken gespecialiseerde wetgeving, onafhankelijke stralingslaboratoria, medische voorzieningen en getraind personeel om adequaat te reageren bij een eventueel incident. Bewoners zeggen ook het vertrouwen in Halliburton te missen vanwege een eerdere internationale incidenten. Ja, de bewoners zeggen ook het vertrouwen in Halliburton te missen vanwege eerdere internationale incidenten. Dus Halliburton was al eerder bij incidenten internationaal betrokken, waarbij het bedrijf in verband werd gebracht met milieuvervuiling en nalatigheid. Zij verwijzen in hun bezwaarschrift naar eerdere gevallen waarbij volgens hen onvoldoende zorgvuldig zal zijn gehandeld bij incidenten met radioactief materiaal. Verder stellen de bewoners dat zij pas laat zijn geïnformeerd over de consultatiesessies rond het project. Volgens hen kregen buurtbewoners zeer weinig tijd om zich te registreren voor de bijeenkomsten en vervolgens bezwaar aan te tekenen bij de NMA. In de brieven wordt eveneens bezwaar gemaakt tegen een tweede project van Halliburton, namelijk de opzet van een operationele basis voor de olie- en gassector. De bewoners stellen dat tijdens eerdere informatiesessies onvoldoende duidelijk zou zijn gemaakt dat ook gereedschappen die in contact zijn geweest met radioactieve bronnen op de locatie aanwezig zouden kunnen zijn. De bewoners eisen onder meer dat NMA geen toestemming verleent voor de opslagfaciliteit in Houttuin, dat er onafhankelijk internationaal onderzoek wordt uitgevoerd en dat Suriname eerst moderne wetgeving voor stralingsbescherming en nucleaire aansprakelijkheid ontwikkelt voordat dergelijke projecten worden

bewoners om alternatieve locaties te onderzoeken die volgens internationale veiligheidsnormen geschikt zouden zijn voor de opslag van radioactief materiaal. Volgens de bewoners mogen dergelijke faciliteiten niet worden gevestigd in dichtbevolkte woongebieden of boven belangrijke drinkwaterreserves. Tot zover een bericht uit Stanus. Het is een kwalijke zaak. Het is weer een NDP-regering, dit keer onder leiding van Jennifer Simons, Scheerlings. En het was ook weer een NDP-regering onder leiding van Weidenbos, die in de jaren 90 probeerde, van plan was, om internationale nucleaire afval naar Suriname te brengen om het daar te dumpen. Nergens ter wereld, zelfs hier in Nederland, is mijn Sukufu, dump nucleaire afval in derde wereldlanden. Het is ongezond, ik kan tjari ziki, ik kan verpest van heer Kondre. Maar toch had Suriname aan de hand van enkele investeerders bijna mee akkoord, en de bewoners hebben protest aangetekend, bijna mee akkoord om zo'n depot, dumpplaat van internationale nucleaire afval, waarvan Suriname geen verstand heeft, te dumpen in Suriname. Met alle gevolgen van dien. Bakwantu yari, wekoshi, alasranamang ewakelanga, siki, nangadisi, nangadati. En dan vraag je waar komt? Ja, het komt van het internationale röntgen afval die je in Suriname voor jaren hebt gedumpt. Tot zover, om bericht uit Star Nieuws voorzien van mijn commentaar.

Dan volgt de analyse in Star News van de hand van Robbie Makka. Analyse, kopluit, 1 jaar Simons Suriname, slecht huwelijk, zei toen. Vandaag 25 mei is het precies 1 jaar, dus toen was het 25 mei, gisteren, Simons Suriname. En die noemen als staardag de laatst gehouden verkiezingen noemen. Fiscaal-financieel analist Robbie Makka grijpt traditiegetrouw naar de pen. Ruim 12 jaar verzorgt hij op deze belangwekkende datum de jaaranalyse vanuit ECOFIN-invalshoeken. De 3 M's, macro, meso en micro. Cijfers, documenten, rapporten, actualiteiten en weblinks komen voorbij. Vaak vindt de maart de IMF-toets plaats en komt het IMF weer langs in mei, juni. Ook dit jaar in de analyse wordt onder meer ingezoomd op deze actualiteit. Benoemd worden de 6 lijnen eikpunten vanwege de 6 coalitiepartijen vanuit een regeringsterm quick scan. De ECOFIN moet soeverein blijven in al zijn 3M-fases. In plaats van olievlek hebben we een dreiging van een olievloek. Het is verstandig om begrijpelijker te communiceren en elke ECOFIN-stap overtuigender te bespreken. Jammer dat president Simons er niet voor kiest om vandaag of zo spoedig mogelijk, dus rond 25 mei, een nationale persconferentie te houden over de coalitiemissie vanaf 25 mei, het regeerakkoord, ECOFIN-vraagstukken en het IMF-rapport. Er wordt prioriteit gegeven aan buitenlandse missies richting de Dominicaanse Republiek en Brazilië. De persconferentie wordt vandaag om 9:30 gehouden, dus vandaag. Gisteren, even kijken, 25 mei, ja, dat was gisteren. En alsjeblieft geen ECOFIN-persconferentie meer met alleen haar eigen woordvoerder. Daarin wordt gesproken van een gematigd economisch klimaat. Dat is not done, omdat de economische groei van 3,4% is voorspeld. De gehele coalitie zou een persconferentie moeten houden en zichzelf moeten evalueren met een jaarrapportage voorzien van data, facts en figures. De president zou nog vandaag opdracht moeten geven voor een jaarverslag van het kabinet van de president, het kabinet van de vicepresident en alle 17 ministeries. Het regeerakkoord 2025-2030 samen naar fundamentele verandering tussen de 6 partijen is vooral voor de bühne gebleken. Er is geen basis gelegd voor daadwerkelijke verandering. Wel was er tempo bij het sluiten van het coalitieakkoord. Er is tot nu toe geen Simons-ECOFIN-plan. Geen samenhangend coalitiebeleid, geen eigen Simons-begroting. Integendeel, er wordt gewerkt met een door Santokki goedgekeurde begroting. De actuele financiële nota 2026, het belangrijkste document en de begroting, is nog steeds niet bij de controleur DNA, terwijl het jaar bijna halverwege is. Het planbureau is niet in charge met echte exercities, betrouwbare doorrekeningen en uitgewerkte scenario's. Het recente IMF-rapport is spijkerhard en meedogenloos voor 1 jaar Simons ECOFIN. Er zijn stevige bewoordingen over beperkingen, vertragingen, gebrek aan controle, tekort aan data, zwakke systemen en weinig experts. Het IMF stelt dat de uitvoering nog niet voltooid is vanwege beperkingen en institutionele capaciteit, vertraagde secundaire wetgeving en beperkte politieke betrokkenheid. De nadruk ligt vooral op de woorden politieke betrokkenheid, het risico, begrotingsfouten en financiële risico's. De contabiliteitswet is momenteel in behandeling bij de Nationale Assemblée vanwege een paarse reden. Zie de uitleg van minister Adeline Weinerman, die onder meer sprak over het ontbreken van een financieel 5-jarenplan, een budgettaire nota, begrotingsregels en plafonds voor primaire uitgaven. Maar wat is er sinds de jaarreden van 1 oktober 2025 gebeurd? Dat de lat lag te laag en moet omhoog met betere plannen, programma's en projecten. 1 jaar Simons Suriname is geen gum om het verleden uit te wissen. We houden onze adem in. Er zijn meerdere vraagtekens, mede door de uiteenzetting rond het uitstel van de comptabiliteitswet. Simons is tot nu toe geen bestuurder of manager gebleken. Simons mist vuur en vlam. Er zijn geen sproeiers op het veld, geen groen en geel, geen bijdrage.
schep en doe wel eens met en veel gedoe van straat tot strategie. Simons maakt het verschil niet. Simons kan de kluts niet kwijt zijn, want zij heeft geen kluts. Simons moet meer Ecofin moederschap tonen. Zij moet uitvoeren, implementeren, institutionaliseren, effectueren, Ecofin teams versterken, spraak- en stabiliteitsfondsen, spaar- en stabiliteitsfondsen inrichten, anticorruptiebeleid verder aanpakken en vooral de comptabiliteitswet niet uitstellen. Conclusie, Suriname heeft 6 coalitiepartijen, diverse financiële en economische instituten en honderden Ecofin-kaderleden. Toch is de kanonsions nog niet afgegaan. Er is 1 jaar Ecofin-stilstand. De Simons-vijand heet onmacht. Dat is geen filijn verwijt, maar de uitkomst van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid en 160 jaar volksvertegenwoordiging. Het ontbreekt nog steeds aan een medium term fiscal report en een meerjarig financieel kader, terwijl deskundig Ecofin-kader juist wordt weggestuurd of ontheven. Advies, de regering wordt geadviseerd om volgens fors aan de slag te gaan met fiscale en financiële experts, eventueel met een reshuffling en indien nodig met IMF officieel terug te halen. Het trotadvies voor het tweede jaar van de regering luidt: kinky usrevi, kinky manieri, kinky usteil. Een Mick Wang Simons strategie. De combinatie van begrotingsfouten, financiële risico's en het ontbreken van een financieel 5-jaar plan tot 1 conclusie, 1 jaar Simons, is een slecht huwelijksseizoen. Aldus fiscaal-financieel analist Rob Nwaka in zijn 1-jaar analyse

dan gaan we naar de dagkoersen van vandaag, maandag 25 mei. Even kijken als ze binnen zijn. Ja, ze zijn binnen. Maandag 25 mei, 10 uur 's ochtends Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Ja, toch? Ja, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus 2 jaar van Yankee dollar, Gona, Mama Bani Futanang, krijg je er 36,788 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,450 SD neertellen. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,450 SD neertellen. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus 2 jaar van Europees Money Go naar Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,722 SD voor terug. Een euro verkopen en leveren bij de Centrale Bank van Suriname levert je 42,722 SD op. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen moet je 3745 SD neertellen. Dus 100 US dollars kopen moet je 3745 SD neertellen. 100 euro kopen moet je 4349,20 SD neertellen. 100 euro kopen moet je 4349,20 SD neertellen. En dan de uitsmijter van vandaag. En dat is een leuke. 14-jarige jongen steelt voor derde keer in een half jaar tijd stadsbus en rijdt er 300 kilometer mee. Een 14-jarige jongen heeft deze week opnieuw een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat de jongen op hete daad is betrapt achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keer dat hij het bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus. De 14-jarige steelt stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden. Zo luidde de kop van een artikel op deze site amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten. Want volgens de Nationale Publieke Omroep van Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt terwijl hij met een gestolen bus door de stad reed. De politie ontving zondagochtend de melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad, meldt NRK. De politie hield het voertuig zo'n 30 kilometer verderop staande, waarna de veelpleger kon worden aangehouden. De 14-jarige bleek de bus in Oslo zo'n 300 kilometer verderop te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus. Net als in de eerdere gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd 14 jaar een bus steelt en ermee in het verkeer rijdt, met een woordvoerder van de Zweedse politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van de jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden. Tot zover de uitsmijter, een bericht uit AD, waaruit blijkt dat een 14-jarige Zweedse jongen een bus steelt en 300 kilometer mee in de stad van Zweden rijdt. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 25 mei 2026. Ik had prachtige technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. Zon is shine mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Brasa dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Stani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast zal zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens-columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Advocatun kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: जिंदगी सिर्फ शराफत से नहीं चलती, थोड़ा अकड़ भी जरूरी है, थोड़ा अकड़ भी जरूरी है।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
3: Digitale radio. Fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel-kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km/u te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen.
3: De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 25 mei 2026, tweede Pinksterdag. Hier is het nieuwsoverzicht. Vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid FVS. Het bericht komt eraan. Kijk, waarom doet dit niet? Oh, vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid FVS. De Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, beschikt niet over volledige data om aan te geven hoeveel woningzoekenden inmiddels een woning hebben gekregen. Volgens waarnemend directeur Adilio Vrede is het bijhouden van de gegevens jarenlang problematisch geweest. Het is moeilijk om aan de data te komen over het aantal personen dat al in aanmerking is gekomen voor een woning. De SVS kan niet aangeven hoeveel procent van de woningzoekenden al een woning hebben gehad. Dit omdat veelal de woningbouwprojecten gekoppeld worden aan werkgroepen, aldus Vrede. Volgens hem, Adilio Vrede, ontstaat er een probleem wanneer deze werkgroepen worden ontbonden. In veel gevallen zouden de gegevens vervolgens niet worden overgedragen aan de stichting. Vrede legt uit dat de stichting hierdoor geen volledig beeld heeft van hoeveel geregistreerde woningzoekenden uiteindelijk daadwerkelijk een woning hebben ontvangen. Wanneer de werkgroepen worden ontbonden, dan krijgt de stichting geen cijfers van bijvoorbeeld de 10.000 personen die bij hen geregistreerd zijn. Hoeveel al in aanmerking zijn gekomen voor een woning. Dit is altijd een vacuüm geweest, zegt Vrede. Volgens de waarnemend directeur beschikt de SVS wel over een bestand, maar is dat volgens hem vervuild. We hebben een bestand, maar het is vervuild. En wanneer een deel van de mensen krijgt en een ander deel niet, kunnen we het niet uitdrukken in percentages. Vanuit het kabinet van Boutsen 1 werd gewerkt met een deel van het bestand en daarna werkte men vanuit werkgroepen, legt Vrede uit. Het bericht gaat verder. Volgens Vrede wil de stichting in de nieuwe situatie zelf woningbouwprojecten ontwikkelen en ook zelfstandig de data beheren en bijhouden. Hij stelt verder dat het gebrek aan informatieuitwisseling met name met andere instanties eveneens een groot probleem vormt. Wat zich ook afspeelt is dat men niet zo vrij is om informatie te geven en dat is ons probleem. Men gebruikt de SVS als algemeen registratiepunt, maar we krijgen geen informatie van andere autoriteiten. Aldus de waarnemend directeur van de SVS. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Naarmata moet veiligheid in Para verbeteren. De wegstrekking vanaf Sanderij naar het dorp Matta is officieel voorzien van straatverlichting. Volgens de regering en de energiebedrijven Suriname EBS moet het project bijdragen naar meer veiligheid en verdere ontwikkeling van het gebied. De gebruikname vond zaterdag plaats. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, die president Jennifer Simons vertegenwoordigde, zei tijdens de ceremonie dat de regering het gebied niet is vergeten. Bij een vergadering voor de verkiezing waren bijna alle inheemsen gekomen en hebben we gesproken met het inheemse volk van Para, waarbij een aantal dingen naar voren waren gekomen, waaronder dit project. Dit toont aan dat de regering Matta niet is vergeten, aldus Misikawa. De minister benadrukte daarnaast het belang van elektriciteit voor ontwikkeling. Volgens hem hebben wereldwijd nog honderden miljoenen mensen geen toegang tot stroom. Ongeveer 730 miljoen mensen wereldwijd hebben geen stroom. Nu zijn jullie niet meer in die groep. Er zijn nog plekken in Suriname waar dit nog het geval is. Maar met de weg waarop we gaan, denk ik dat we in 2030 mooi ver zullen zijn in Suriname, stelde Misikaba. EBS algemeen directeur Leo Brunswijk gaf aan dat veiligheid een belangrijke reden vormde voor de uitvoering van het project. Als je daar rijdt en je krijgt bandenpech, durf je niet eens uit je auto te stappen, want je kan allerlei bezoeken krijgen. Je kan beroofd worden, maar je kan ook aangevallen worden door een tijger. Dus het is niet veilig op de weg, zei Brunswijk. Volgens de EBS-directeur maakt het project deel uit van een bredere visie om meerdere gebieden in Suriname van elektriciteit en verlichting te voorzien. Hij verwees daarbij naar de duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's, waarbij Suriname zich onder meer heeft gecommitteerd aan toegang tot schoon drinkwater en elektriciteit voor alle burgers uiterlijk in 2030. Brunswijk gaf verder aan dat gewerkt wordt aan een kredietlijn om 33 kV stroom naar Bijipoika te brengen. Ook zou een extra station in Pikinsaron moeten zorgen voor betere elektriciteitsvoorziening en verdere ontwikkeling van de gemeenschappen. Volgens hem moet de verbeterde stroomvoorziening het onder meer mogelijk maken om fabrieken te draaien en andere economische activiteiten te stimuleren. Districtcommissaris Patrick Kensenhuis van Para sprak eveneens zijn tevredenheid uit over het project. Hij bedankte de regering voor de uitvoering en sprak de hoop uit dat verder ontwikkelingsprojecten zullen volgen. Volgens de DC is dit project niet het eindpunt, maar het begin voor wat betreft verlichtingsprojecten in het district. Ook buurtbewoners Gavier Kuis reageerde positief op de ingebruikname van de straatverlichting. Het is een mooi project, super. We juichen deze dingen toe, aldus Kuis, die verwacht dat de verlichting zal bijdragen aan meer veiligheid in het gebied. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

vriend vrijgesproken van verkrachting na zedenzaak. De 27-jarige Shivaro P. is door de kantonrechter vrijgesproken van verkrachting van zijn ex-vriendin, maar wel veroordeeld voor bedreiging. De verdachte kreeg een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De rechter gelastte tevens zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. De zaak zorgde volgens het dossier voor veel ongerief bij de ex-vriendin van de verdachte, met wie hij een kind heeft. Shivaro werd ervan verdacht zijn ex-partner onder bedreiging van een mes te hebben verkracht, gefilmd en afgeperst. Ook zou hij haar telefoon hebben weggenomen en haar met de dood hebben bedreigd. De aangifter verklaarde tijdens de zitting dat zij op 17 december 2025 aangifte deed bij de politie. Volgens haar had zij sinds 2020 een relatie met Shivaro en hebben zij samen een kind. De relatie zou volgens haar gekenmerkt zijn geweest door jaloezie, controle en agressief gedrag. Volgens haar verklaring is geleerd uit de situatie in december 2025 nadat zij besloot de relatie definitief te beëindigen. Shivaro zou zich daar niet bij hebben neergelegd en bleef volgens haar contact zoeken. De vrouw verklaarde dat de verdachte op de avond van 16 december onverwacht haar woning binnendrong terwijl ze thuis was met hun kind. Volgens haar bedreigde hij haar met een mes en dwong hij haar telefoon te ontgrendelen. Daarna zou hij de berichten hebben gecontroleerd en haar hebben beschuldigd van contact met andere mannen. Volgens de verklaring zou hij haar vervolgens onder bedreiging hebben gedwongen seksuele handelingen te verrichten. Ook zou hij delen van het incident met haar eigen telefoon hebben gefilmd. De aangifter verklaarde verder dat Shivaro haar zou hebben bedreigd met het openbaar te maken van de beelden indien zij naar de politie zou stappen. Ook zou hij hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden wanneer hij ooit zou worden aangehouden en later weer vrij zou komen. Ondanks de bedreigingen besloot de vrouw uiteindelijk toch aangifte te doen. In het onderzoek werd een mobiele telefoon aangetroffen die volledig gewist bleek te zijn voordat die onderzocht kon worden. Volgens de politie werd het toestel later bij familielid van de verdachte aangetroffen. De verdachte ontkende echter dat hij de telefoon aan zijn neef had gegeven. Volgens hem bevond het toestel zich nog bij de aangifte. De vervolgingsambtenaar stelde daartegenover dat de vrouw had verklaard dat de telefoon was verpand. De officier van justitie achtte bedreiging en verkrachting bewezen en eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar onvoorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook werd gevangenneming van de verdachte vergevorderd. De kantonrechter kwam echter niet tot het wettig en overtuigd bewijs dat Shivaro zijn ex-vriendin had verkracht. Voor dat onderdeel werd hij vrijgesproken. Wel achter de rechter bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan bedreiging tegen het leven gericht. Hiervoor werd hij veroordeeld tot de gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ambassadeur Armaketo wil samenwerking OACPS versterken. Ambassadeur Marciano Armaketo van Suriname in België heeft op 20 mei 2026 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de staat, aan de secretaris-generaal van de Organization of African Caribbean and Pacific States, de OACPS, Moussa Saleh Batraki. Tijdens de ontmoeting stonden de verdere versterking van de samenwerking en de uitdagingen binnen de regio centraal. Dit gaat verder. De OACPS werd opgericht om landen uit de Afrikaanse, Caribische en Stille Zuidzee-regio's te verenigen en gezamenlijke belangen te behartigen. De organisatie richt zich onder meer op partnerschappen gebaseerd op gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect. Suriname is sinds 1975 lid van de organisatie en heeft via de OACPS verschillende samenwerkingsverbanden en financieringsprojecten kunnen realiseren. Deze projecten hebben onder meer betrekking op duurzame agrarische ontwikkeling, toerisme en transport. Tijdens het gesprek benadrukte ambassadeur Armaketo het belang van de organisatie voor Suriname en wees hij op de noodzaak om de samenwerking tussen de lidlanden verder te intensiveren. Volgens de ambassadeur kan de organisatie verder worden versterkt door zowel individuele als collectieve inspanningen van de lidstaten. Hierdoor zullen landen uit verschillende regio's hun politieke, economische en intellectuele middelen beter kunnen bundelen ten behoeve van hun bevolking. Ook werd gesproken over de prioriteiten en uitdagingen binnen de regio. Daarnaast gaf secretaris-generaal Batraki aan voornemens te zijn om in het laatste kwartaal van dit jaar een werkbezoek te brengen aan verschillende landen in het Caribisch gebied, dus ook Suriname. De secretaris-generaal sprak tijdens de ontmoeting zijn waardering uit voor de voortdurende inzet van Suriname bij het nastreven van de doelstellingen van de organisatie. Verder gaf hij aan dat het aantreden van ambassadeur Armaketo plaatsvindt op een belangrijk moment voor de verdere verdieping van de samenwerking tussen de lidstaten en hun strategische partners. Het bericht gaat verder, even kijken. Nee, tot zover.

hoofddaad verdedigd handelen rond SPFB en gebruik staatsmiddelen. Voormalig minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, heeft in zijn schriftelijke verklaring aan de commissie van de Nationale Assemblée uitgebreid verweer gevoerd tegen de beschuldigingen rond het gebruik van staatsmiddelen en de Surinaamse postspaarbank SPFB. Volgens Hoefdraad worden beleidsbeslissingen uit een periode van financiële crisis ten onrechte gecriminaliseerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat staatsgelden buiten de reguliere begrotings- en controlestructuren zouden zijn gebruikt via constructies bij de SPFB. Daarbij wordt gesproken over mogelijke fouten, misbruik van bevoegdheden en het omzeilen van toezicht. De procureur-generaal heeft een vordering ingediend bij het parlement om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De ex-minister die voortvluchtig is, was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door de advocaten Merwin Dubois en Milton Kastelen. Hoefdraad weerspreekt die beschuldigingen van het vervolgingsapparaat en stelt dat de financiële maatregelen destijds werden genomen binnen de context van een ernstige economische en liquiditeitscrisis waarmee de overheid werd geconfronteerd. Volgens hem, Hoefdraad, was sprake van uitzonderlijke omstandigheden waarbij de staat dringend middelen nodig had om essentiële verplichtingen te kunnen blijven nakomen. De voormalige minister benadrukt dat de besluiten niet op persoonlijke titel werden genomen, maar plaatsvonden binnen bestaande bestuurlijke en institutionele structuren. Volgens hem, Hoefdraad, waren verschillende staatsinstanties, financiële autoriteiten en beleidsorganen op de hoogte van de gehanteerde werkwijze. In zijn verklaring stelt Hoefdraad verder dat beleidskeuzes achteraf niet automatisch strafbare feiten vormen. Hij voert aan dat ministers tijdens de economische crisis soms moeilijke en onorthodoxe maatregelen moeten nemen om financiële stabiliteit te bewaren en de continuïteit van de overheid veilig te stellen. Daarnaast wijst Hoefdraad erop dat volgens hem onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen politieke beleidsverantwoordelijkheid en strafrechtelijke afsprakelijkheid. Hij betoogt dat financiële beleidsbeslissingen die binnen regeringsverband zijn genomen nu selectief aan hem persoonlijk worden toegeschreven. Hoefdraad stelt verder dat de vervolging tegen hem onderdeel vormt van een bredere politieke en juridische campagne. Volgens hem wordt onvoldoende rekening gehouden met de economische omstandigheden van die periode en de internationale context waarin Suriname zich toen bevond. De commissie van de Nationale Assemblée moet uiteindelijk nog besluiten of de vordering van de procureur-generaal wordt toegewezen en verdere vervolging van Hoefdraad mogelijk wordt gemaakt. Eerder is Hoefdraad de zaak van de Centrale Bank van Suriname veroordeeld in de zaak. Het Hof van Justitie heeft in hoge beroep de straf van 12 jaar teruggebracht naar 10 jaar. Maar Hoefdraad, ben je vergeten dat je via de constructie van SPFB ook vriend, hoe heet hij, Deo Baburam Sandeuhira, een lening van, of een schenking van bijna 1 miljoen SRD heb gegeven, ben je dat vergeten? Hij moest namelijk in opdracht van de verkundige veroordeelde en dus op de vlucht overleden criminele moordenaar deze land op Boudse een faculteit gaan beginnen aan de Universiteit van Suriname. Een demo. Ja, ik ben vergeten hoe het was, maar hij moest een faculteit beginnen. Een zogenaamd om de slavernij te gaan herzien. Herziening van de geschiedenis van de slavernij. Daar heeft Deo Baburam, de broer van de vermoorde 20 jaar veroordeelde mensen op de vlucht, voor omgekomen Desi Delano Boutense, een vermoorde John Baburam, ja, John Baburam, de broer van Deo Baburam, is door Boutense vermoord. En Deo Baburam verdedigt het, heeft hij zelf zo verdedigd dat hij een hele boek heeft geschreven dat Boutense onschuldig is. Daarvoor heeft hij bijna 1 miljoen SRD gehad via de SPFB. Hoefdraad, daar heb jij voor gezorgd. En nooit en te nemen is daarvan verantwoording afgelegd. Want kort daarna viel het kabinet of verloor Boutense zijn meerderheid bij de verkiezingen. Kwam een andere regering. Nooit heeft Baburam, ik Romeo Hoef zeg dat, want hij heeft het bevestigd toen we in een discussie met hem waren via een radio hier in Nederland.
En toen beschuldigden we hem van 1 miljoen, zei hij nee, het is 900.000. Maar hij moest de faculteit opzetten. Wat de hele faculteit aan de Universiteit van Suriname over nog. Waarom moest jij een aparte faculteit gaan beginnen over restoration van slavernijverleden? Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

En het vorige bericht, ik, Romeo Hoos, heb dat gezegd. En ik kan het bevestigen, en ik heb het bevestigd. Er zijn bewijzen voor. Dus deel Baburaman Charmikov het zegt, Mekka Charmikov het zegt. Deel Romeo Hoos daagt jou hierbij uit. Deel Baburam Sandeel Hira. Dan komt er een ingezonden stuk van de hand van een Etire Petra. Een ingezonden stuk in Star News. Met als kop. Met als kop even kijken hoe de kop luidt. De kop luidt. Ingezonden. Kop luidt. Het volk blijft in de wurggreep. Een wurggreep van populisme en patronage. Binnen de komende 50 jaar zal er geen fundamentele wijziging of verbetering komen in de politiek-bestuurlijke prestaties van de Surinaamse overheid. Dit is eenvoudig te verklaren. Populisme, favoritisme en patronage bepalen wie in het zadel komt en als gevolg daarvan wordt ook de personele invulling bij cruciale instituten daarop gebaseerd. Alle andere theorieën daaromheen kunnen worden gekwalificeerd als lippendienst, bedoeld om de samenleving met een kluitje het riet in te sturen. Benoemingen in belangrijke functies vinden zelden plaats op basis van een duidelijke profielschets. Politieke loyaliteit is doorslaggevend. Ga de straat op en vraag een willekeurige persoon of hij tijdens de algemene vrijverkiezingen van 2025 heeft gestemd. Vraag vervolgens op basis waarvan hij of zij haar of zijn keuze heeft gemaakt. Nog specifieker, vraag wat de partij waarop hij of zij heeft gestemd in haar verkiezingsprogramma zegt over onderwijs, belastinghervorming, werkgelegenheid, productie, volksgezondheid, duurzaam milieubeheer, buitenlands beleid, rechtsbescherming, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, jongerenbeleid en sociaal beleid. Gegarandeerd zal daarop nauwelijks een afdoend antwoord volgen. Door de jaren heen is gebleken dat Surinamers niet zakelijk en rationeel geïnformeerd omgaan met de inrichting van het politiek-bestuurlijke kader en de ontwikkelingsrichting van Suriname. De keuze om op een bepaalde partij te stemmen wordt vaak gebaseerd op emotionele gronden. Zelfs academici die beter zouden moeten weten, laten zich meeslepen door het charisma van politieke leiders in plaats van te kijken naar de daadwerkelijke leiderschapskwaliteiten. In de afgelopen 50 jaar hebben wij steeds hetzelfde patroon gezien en dat zal zich waarschijnlijk ook in de komende 50 jaar voortzetten. Er verschijnen voortdurend nieuwe gezichten op het politiek toneel, maar de politieke cultuur blijft onveranderd. Mensen worden gemanipuleerd en bewust in een afhankelijke positie gehouden. Dit is een venijnige politieke strategie om machtsposities moeiteloos te consolideren. Politici van zowel links als rechts doen hieraan mee. Waar de vorige regering ernstig tekortschiet in degelijk sociaal beleid, mist de huidige regering volgens velen de precisie en zuiverheid om daadwerkelijk het verschil te maken. Onder de vorige regering werd vanuit het kabinet van de president het beleid van ministers strak gestuurd en gecontroleerd. Op bepaalde ministeries werden zelfs presidentiële commissies benoemd om extra invloed uit te oefenen. Dit fenomeen werd in 2010 geïntroduceerd door toenmalige president Desi Bouterse. Gelukkig dat deze ingezonde stukschrijver zegt, ze werden in 2010, de presidentiële commissie werden in 2010 door de tot 20 jaar veroordeelde en middels op de vlucht overleden criminele dienstlanden boodsen. Anno Santokki Chari, Santokki heeft wel voortgezet, waarlijk, Santokki heeft voortgezet, maar ze werden ingesteld door Bouterse. Aanvankelijk liep dit een effectief politiek instrument. Bij de daaropvolgende verkiezingen in 2015 behaalde de partij van de toenmalige president een grote overwinning en had hij bepaalde politieke partijen niet meer nodig voor de vorming van de regeringscoalitie. In 2020 verloor diezelfde partij echter fors en belandde zij rechtstreeks in de oppositiebanken. Uitgaande van de huidige modus operandi vanuit het kabinet van de president begrijpt mij het gevoel dat de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. De samenleving is moe van politieke steekspelletjes en verlangt eindelijk echte ontwikkeling. Vanuit verschillende politieke platforms wordt in verband met de offshore ontwikkelingen luidkeels verkondigd dat in 2028 de oliedollars rijkelijk zullen vloeien. Maar als samenleving hoeven wij niet te wachten tot 2028. Suriname ontvangt nu al aanzienlijke inkomsten via Staatsolie, Newmont, CGN Roosevelt en andere exportgerichte bedrijven. Op
jaarbasis beschikt Suriname momenteel over een bruto nationaal inkomen van ruim 4,7 miljard Amerikaanse dollar. U arkiboen, op jaarbasis beschikt Suriname momenteel over een bruto nationaal inkomen van ruim 4,7 miljard Amerikaanse dollars. Aan de Surinaamse dollars, maar Amerikaanse dollars. Met een bevolking van ongeveer 600.000 inwoners zou het redelijk moeten zijn om het hoofd boven water te houden. De vraag is echter, waar gaan al die middelen naartoe? Waarom is er telkens geen geld om landsdienaren, verpleegkundigen en politieagenten beter te belonen? Waarom ontbreken middelen voor infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen? Het draait uiteindelijk om prioriteitstelling. Wie bepaalt waar de middelen naartoe gaan? Precies daar ligt volgens velen het probleem. Als deze situatie voortduurt, bestaat de kans dat we in 2028 opnieuw te horen krijgen dat de eerste gemaakte kosten moeten worden terugverdiend voordat de bevolking daadwerkelijk van de petrodollars kan profiteren. Het is daarom niet overbodig om erop te wijzen dat tijdig beleidsmaatregelen getroffen moeten worden, zodat Suriname niet terechtkomt in een situatie zoals momenteel zichtbaar is in buurland Guyana. Daar zijn de kosten van levensonderhoud juist fors gestegen sinds de enorme inkomsten uit de oliesector. Het is toch bezig, hè? In Guyana ligt de nadruk sterk op grote infrastructurele projecten zoals wegen, bruggen, havens, hotels en andere bouwkundige ontwikkelingen. Er ontbreekt echter een evenwichtige balans tussen macro-investeringen enerzijds en koopkrachtversterking en verhoging van de verdienscapaciteit van de lagere inkomensgroepen anderzijds. Juist deze groep vormt de ruggengraat van de economie. Suriname moet er alles aan doen om de fout niet te herhalen. Toch lijkt er in Suriname altijd wel een reden te zijn om middelen een andere bestemming te geven, behalve aan het volk. Een ingezonden stukje staat nu van de hand van Etere Patra. Maar hij of zij heeft helemaal gelijk. Money Kong,

Dat weer zo aan Sani. Bewoners Houttuin tekenen fel protest aan tegen geplande opslag radioactief materiaal. Bewoners van Houttuin en omliggende gebieden in Wanica hebben formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen op te zetten in hun woonomgeving. In twee uitgebreide brieven aan de districtcommissarissen van Wanica Zuidoost en de Nationale Milieuautoriteit, NMA, uiten zij ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen voor milieu, volksgezondheid en veiligheid. De bewoners, verenigd in de trekkersgroep van Suriname River Eco and Water Resort, stellen dat de geplande faciliteit boven de zanderij aquifer zou komen te liggen, een van de belangrijkste zoetwaterreserves van Suriname. Volgens hun maken de poreuze zandgronden hoge grondwaterstanden en het risico op overstromingen het gebied ongeschikt voor de opslag van radioactieve stoffen. In het bezwaarschrift wordt gewezen op de opslag van radioactieve isotopen zoals americium 241 en cesium 137. Volgens de bewoners kunnen lekkages, bodemverzakking, transportongevallen of overstromingen leiden tot langdurige vervuiling van grondwater, landbouwgronden en woongebieden. De bewoners verwijten de NMA en de betrokken consultants bovendien van gebrek aan transparantie in het milieumanagement en monitoringplan en MMMP voor het project. Volgens hen ontbreken cruciale gegevens zoals informatie over radioactieve activiteitenniveaus, stralingscontouren, grondwatermodellen en scenario's voor calamiteiten. Ook wordt in de brieven vraagtekens geplaatst bij de deskundigheid en onafhankelijkheid van consultancybureau TDS Consulting dat betrokken is bij de milieubeoordeling van het project. De bewoners stellen dat de consultants tijdens informatiesessies zouden hebben aangegeven geen gespecialiseerde expertise te hebben op het gebied van nucleaire techniek, radio-ecologie en stralingsveiligheid. Daarnaast wordt aangevoerd dat Suriname momenteel onvoldoende voorbereid zou zijn op radiologische noodsituaties. Volgens de bewoners ontbreken gespecialiseerde wetgeving, onafhankelijke stralingslaboratoria, medische voorzieningen en getraind personeel om adequaat te reageren bij een eventueel incident. Bewoners zeggen ook het vertrouwen in Halliburton te missen vanwege een eerdere internationale incidenten. Dus Halliburton was al eerder bij incidenten internationaal betrokken, waarbij het bedrijf in verband werd gebracht met milieuvervuiling en nalatigheid. Zij verwijzen in hun bezwaarschrift naar eerdere gevallen waarbij volgens hen onvoldoende zorgvuldig zal zijn gehandeld bij incidenten met radioactief materiaal. Verder stellen de bewoners dat zij pas laat zijn geïnformeerd over de consultatiesessies rond het project. Volgens hen kregen buurtbewoners zeer weinig tijd om zich te registreren voor de bijeenkomsten en vervolgens bezwaar aan te tekenen bij de NMA. In de brief wordt eveneens bezwaar gemaakt tegen een tweede project van Halliburton, namelijk de opzet van een operationele basis voor de olie- en gassector. De bewoners stellen dat tijdens eerdere informatiesessies onvoldoende duidelijk zou zijn gemaakt dat ook gereedschappen die in contact zijn geweest met radioactieve bronnen op de locatie aanwezig zouden kunnen zijn. De bewoners eisen onder meer dat NMA geen toestemming verleent voor de opslagfaciliteit in Houttuin, dat er onafhankelijk internationaal onderzoek wordt uitgevoerd en dat Suriname eerst moderne wetgeving voor stralingsbescherming en nucleaire aansprakelijkheid ontwikkelt voordat dergelijke projecten worden toegestaan. Ook vragen de bewoners om alternatieve locaties te onderzoeken die volgens internationale veiligheidsnormen geschikt zouden zijn voor de opslag van radioactief materiaal. Volgens de bewoners mogen dergelijke faciliteiten niet worden gevestigd in dichtbevolkte woongebieden of boven belangrijke drinkwaterreserves. Tot zover een bericht uit Stanus. Het is een kwalijke zaak. Het is weer een NDP-regering, dit keer onder leiding van Jennifer Simons, Scheerlings. En het was ook weer een NDP-regering onder leiding van Weidenbos, die in de jaren 90
probeerde, van plan was om nucleaire, internationale nucleaire afval naar Suriname te brengen om het daar te dumpen. Nergens ter wereld, zelfs hier in Nederland, is mijn Sukufu dump nucleaire afval in derde wereldland. Het is ongezond, ik kan daar niet ziek, ik kan verpest van heer Kondre. Maar toch had Suriname aan de hand van enkele investeerders mee, bijna mee akkoord, want de bewoners hebben protest aangetekend, bijna mee akkoord om zo'n depot, dumpplaat van internationale nucleaire afval, waarvan Suriname geen verstand heeft, te dumpen in Suriname, met alle gevolgen van dien. Bakwantu yari, wekoshi, alasranamang, ewakirang, siki, nangadisi, nangadati. En dan vraag je waar komt het? Ja, het komt van de internationale röntgen afval die je in Suriname voor jaren hebt gedumpt. Tot zover, omdat ik het staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

Dan volgt de analyse in Starnews van de hand van Robbie Makka. Analyse, kopluit, 1 jaar Simons Suriname, slecht huwelijk, zei toen. Vandaag 25 mei is het precies 1 jaar, dus toen was het 25 mei. Gisteren, Simons

analyse wordt onder meer ingezoomd op deze actualiteit. Benoemd worden de zes lijnen eikpunten vanwege de zes coalitiepartijen vanuit een regeringsterm quick scan. De Ecofin moet soeverein blijven in al zijn 3M-fases. In plaats van olievlek hebben we een dreiging van een olievloek. Het is verstandig om begrijpelijker te communiceren en elke Ecofin-stap overtuigender te bespreken. Jammer dat president Simons er niet voor kiest om vandaag of zo spoedig mogelijk, dus rond 25 mei, een nationale persconferentie te houden over de coalitiemissie vanaf 25 mei, het regeerakkoord, Ecofin-vraagstukken en het IMF-rapport. Er wordt prioriteit gegeven aan buitenlandse missies richting de Dominicaanse Republiek en Brazilië. De persconferentie wordt vandaag om 9:30 gehouden, dus vandaag. Gisteren, even kijken, 25 mei, ja, dat was gisteren. En alsjeblieft geen Ecofin-persconferentie meer met alleen haar eigen woordvoerder. Daarin wordt gesproken van een gematigd economisch klimaat. Dat is not done, omdat de economische groei van 3,4% is voorspeld. De gehele coalitie zou een persconferentie moeten houden en zichzelf moeten evalueren met een jaarrapportage voorzien van data, facts en figures. De president zou nog vandaag opdracht moeten geven voor een jaarverslag van het kabinet van de president, het kabinet van de vicepresident en alle 17 ministeries. Het regeerakkoord 2025-2030 samen naar fundamentele verandering tussen de zes partijen is vooral voor de bühne gebleken. Er is geen basis gelegd voor daadwerkelijke verandering. Wel was er tempo bij het sluiten van het coalitieakkoord. Er is tot nu toe geen Simons-Ecofin-plan. Geen samenhangend coalitiebeleid, geen eigen Simons-begroting. Integendeel, er wordt gewerkt met een door Santokki goed gekeurde begroting. De actuele financiële nota 2026, het belangrijkste document en de begroting, is nog steeds niet bij de controleur DNA, terwijl het jaar bijna halverwege is. Het planbureau is niet in charge met echte exercities, betrouwbare doorrekeningen en uitgewerkte scenario's. Het recente IMF-rapport is spijkerhard en meedogenloos voor één jaar Simons Ecofin. Er zijn stevige bewoordingen over beperkingen, vertragingen, gebrek aan controle, tekort aan data, zwakke systemen en weinig experts. Het IMF stelt dat de uitvoering nog niet voltooid is vanwege beperkingen en institutionele capaciteit, verdraagde secundaire wetgeving en beperkte politieke betrokkenheid. De nadruk ligt vooral op de woorden politieke betrokkenheid, het risico, begrotingsfouten en financiële risico's. De contabiliteitswet is momenteel in behandeling bij de Nationale Assemblee vanwege een paarse reden. Zie de uitleg van minister Adeline Weinerman, die onder meer sprak over het ontbreken van een financieel vijfjarenplan, een budgettaire nota, begrotingsregels en plafonds voor primaire uitgaven. Maar wat is er sinds de jaarreden van 1 oktober 2025 gebeurd? Dat de lat lag te laag en moet omhoog met betere plannen, programma's en projecten. Eén jaar Simons Suriname is geen gum om het verleden uit te wissen. We houden onze adem in. Er zijn meerdere vraagtekens, mede door de uiteenzetting rond het uitstellen van de comptabiliteitswet. Simons is tot nu toe geen bestuurder of manager gebleken. Simons mist vuur en vlam. Er zijn geen sproeiers op het veld. Geen groen en geel. Geen beb en doe. Wel een smet en veel gedoe van straat tot strategie. Simons maakt het verschil niet. Simons kan de kluts niet kwijt zijn, want zij heeft geen kluts. Simons moet meer Ecofin-moederschap tonen. Zij moet uitvoeren, implementeren, institutionaliseren, effectueren, Ecofin-teams versterken, spraak- en stabiliteitsfondsen, spaar- en stabiliteitsfondsen inrichten, anticorruptiebeleid verder aanpakken en vooral de comptabiliteitswet niet uitstellen. Conclusie, Suriname heeft 6 coalitiepartijen, diverse financiële en economische instituten en honderden Ecofin-kaderleden. Toch is de kanon Simons nog niet afgegaan. Er is 1 jaar Ecofin-stilstand. De Simons-vijand heet onmacht. Dat is geen filijnverwijt, maar de uitkomst van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid en 160 jaar volksvertegenwoordiging.

ontbreekt nog steeds aan een medium term fiscal report en een meerjarig financieel kader, terwijl deskundig ECOFIN kader juist wordt weggestuurd of ontheven. Advies: de regering wordt geadviseerd om volgens fors aan de slag te gaan met fiscale en financiële experts, eventueel met een reshuffling en indien nodig met IMF officieel terug te halen. Het trotadvies voor het tweede jaar van de regering luidt: kinky you srevi, kinky you manieri, kinky you style. Een Mick Wang Simons strategie. De combinatie van begrotingsfouten, financiële risico's en het ontbreken van een financieel vijfjarenplan tot één conclusie, één jaar Simons, is een slecht huwelijksseizoen. Aldus fiscaal-financieel analist Rob Nwaka in zijn één jaar analyse

Dan gaan we naar de dagkoersen van vandaag, maandag 25 mei. Even kijken als ze binnen zijn. Ja, ze zijn binnen. Maandag 25 mei, 10 uur 's ochtends Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Ja, toch? Ja, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus de Yankee dollar, Gona, Mama Banyi voor te lang, krijg je er 36,788 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,450 SD neertellen. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,450 SD neertellen. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, de steutjaar van Europees Money Gona Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,722 SD voor terug. Een euro verkopen en leveren bij de Centrale Bank van Suriname levert je 42,722 SD op. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen, moet je 3745 SD neertellen. Dus 100 US dollar kopen, moet je 3745 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4349,20 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4349,20 SD neertellen. En dan de uitsmijter van vandaag. En dat is een leuke. 14-jarige jongen steelt voor de derde keer in een half jaar tijd stadsbus en rijdt er 300 kilometer mee. Een 14-jarige jongen heeft deze week opnieuw een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat de jongen op hete daad is bedacht achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keer dat hij het bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus. De 14-jarige steelt stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden. Zo luidde de kop van een artikel op deze site amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten. Want volgens de Nationale Publieke Omroep van Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt terwijl hij met een gestolen bus door de stad reed. De politie ontving zondagochtend de melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad, meldt NRK. De politie hield het voertuig zo'n 30 kilometer verderop staande, waarna de veelpleger kon worden aangehouden. De 14-jarige bleek de bus in Oslo zo'n 300 kilometer verderop te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus. Net als in de eerdere gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd, 14 jaar, een bus steelt en mee in het verkeer rijdt, met een woordvoerder van de Zweedse politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van de jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden. Tot zover de uitsmijter, een bericht uit AD, waar het blijkt dat een 14-jarige Zweedse jongen een bus steelt en 300 kilometer mee in de stad van Zweden rijdt. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 25 mei 2026. Ik had prachtige technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. Song is shine mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Brasa dinsdag, we meet woensdag, dag.